0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek.
2: Hoor je hier.

0: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identificeren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wordt.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: warmte zal ons misschien parten spelen. Wie weet. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Lady Marmalade. Dat was La Belle uit 1974.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: En zo zijn we weer vertrokken voor de Muzikale Parels. We gaan op zoek naar de mooiste liedjes en de mooiste zomerliedjes uit de vorige eeuw. Dit is alvast Creedence Clearwater Revival.

0: 60s. Eden Kane was dat. Well, I ask you. En laten we er geen gras over groeien. We maken tijd voor de vinylplaat.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 23 juli 1977. Yes, sir, I can boogie. Dit nummer betekende de grote doorbraak voor het Spaanse duo Baccara. De zangeressen werden ontdekt tijdens optredens met flamenco-invloeden. Het is producer Rolf Soya die er een disco-concept rond bouwde. Het nummer werd een gigantisch internationaal succes. Wereldwijd gingen er meer dan 18 miljoen exemplaren over de toonbank en daarmee werd het een record voor een vrouwelijk duo. Het is een absolute disco-klassieker uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

extra lange versie was dat van One Night in Heaven van de M-People. Zometeen komt Christophe Van Dam naast mij zitten voor Hit Story. Maar eerst nog eens naar de 80s. Doen met Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight.

0: Kees van de Hits.
1: Met Christel van Dam.
2: De Bar Kays werden in 1966 opgericht in Memphis, Tennessee, als zeg maar studiobandje voor het befaamde soul-label Stax Records. Een jaar later koos Mr. Otis Redding himself hen als zijn begeleidingsband. Nog in 1967 verscheen de eerste eigen single van de Bar Kays. Soulfinger werd in de zomer van dat jaar een top 20 hit in de States en Vlaanderen en een top 10 hit bij onze noorderburen. Op 10 december 1967 sloeg het noodlot echter toe. Het vliegtuig van Otis Redding stort neer in Lake Monona in Madison, Wisconsin. De soulzanger komt samen met vier leden van de Bar Kays om het leven. Trompetist Ben Coley was de enige overlevende van de crash. Bassist James Alexander zat in een ander vliegtuig. Achteraf stellen Coley en Alexander een nieuwe band samen. Ze zijn onder andere te horen op nummers van Isaac Hayes. Coley verliet de Bar Kays in 1971 en overleed op 21 september 2015 op 67-jarige leeftijd. Een ander lid, gitarist Marcus Price, werd in 1984 na repetitie vermoord. De misdaad werd nooit opgelost. En in 1984 scoorde de Bar Kays enkel in Vlaanderen een top 30 hitje met het funky klinkende Sexomatic, afkomstig uit zijn toenmalige LP Dangerous.

zomerser zal het zeker en vast niet worden. Frankie Paolo was dat. En Que Pasa Mañana, dat zal voor morgen zijn. Als je net inpikt, fijn dat u meeluistert. Dit zijn de muzikale parels, wekelijks te beluisteren op je favoriete radio. Met zometeen een one-hit wonder. En we hebben ook een vergeten muzikale parels. Maar eerst een stukje muziek dat je zeker en vast kent in de versie van Leo Sayer. Dit is de versie van de Three Dog Nights. The show must go on.

0: gaan we terug naar
1: 1971 met Guy Fletcher. Die stond bekend als de songwriter voor onder andere Cliff Richard en Elvis Presley. En die scoorde onverwacht een solo-hit met Mary in the Morning. Opvallend genoeg wordt het nummer enkel in Nederland een grote hit. De single die werd geproduceerd door Anita Kerr en blijft Fletcher's enige solo-succes. Achter de schermen blijft hij wel actief als songwriter en muzikant. Het is een typisch voorbeeld van een regionale one-hit wonder.
0: Een one-hit wonder.

Robertson en Only the Lonely. We zitten in de zomer en dan heb ik ook zo'n zeer kort zomerverhaaltje. Want ieder familie heeft wel eentje. De zelfverzekerde barbecue-kampioen. Gewapend met een tang, een schort en veel zelfvertrouwen. Of het vlees gaar is, dat zien we straks wel.

0: stukje belpopmuziek bij de muzikale parels van Scooter en Tattoo Turkey.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Even luisteren. Ken je deze nog? The Buffons en My Girl Donna.

Het orgaan in je lichaam, het mag niet te veel gekwetst worden. En Carol Douglas die had daar een passend plaatje over, My Simple Heart. En zij bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier in de zomer van 2026 via je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze Franse klassieker van Claude François, Magnolia Forever. Geniet van de zomer, tot volgende week.

0: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar 100.000 mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto en raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Erik de Valk.
4: Tony van Beveren.

0: Ja, Erik.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, wel, dat wel. Drink een feestje van.
0: Ja, ja, zeker en vast.
1: Ja, ja. De Moving Train, Pat Crimson. Goedemorgen allemaal.
2: We zijn vertrokken.
1: Twee uur lang. U vraagt, wij draaien.

0: Ja! We zijn vertrokken.
1: We zijn vertrokken 2 uur lang. U vraagt wij draaien. Dag allemaal. Kan je ook meekijken, hè?
0: Kan je onze telefoonnummer van buiten?
1: 0266-99660. En ik heb het vermoeden dat Geert dat nummer zo van buiten kent. Dag Geert, goedemorgen. Heer.
2: Goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen, het is Geert en Tony, hè?
2: Dag Erik.
0: Erik, ja.
1: Geert. En hoe is het met de Geert?
2: En ook Nancy en die andere mevrouw, ja, die kent
0: Peggy. Peggy.
1: Ons Peggy, ja.
2: Ja, Peggy.
1: Mijn charmante assistenten, hè. Nu komt ze eens live in beeld.
0: Ze is al aan het blozen.
2: Amai.
1: Dan is dat niet gewend, hè.
0: Zeg eens, Geert.
2: Ja. Ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
2: Jullie natuurlijk allemaal in de studio.
0: Ja.
2: Ik wil ook Hilde en Cindy een goede reis wensen in Spanje.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dan ook aan Johan de Radioman, aan Roosje, aan Yves die thuis gebleven is.
0: Ja, die is lekkere koffiekoeken gebracht bij ons in de studio.
2: Ja.
1: Ja, goed. Dan
2: ook aan Cindy en Wendy.
0: Ja.
2: Aan Katrien, aan Erik, aan Frans en zijn vrouwtje, aan Rudolf en Anja.
0: Ja.
2: Aan
0: Danny de Groot.
2: Die in China zit, denk ik.
0: Ja, ja, die zit er nog, ja.
2: Dan ook aan Danny de Groot, aan Jeremy, want die heeft dat gisteren ook weer goed gedaan.
0: Ja.
2: Aan alle mensen die aan het luisteren zijn, alle medewerkers van Radio Memory.
0: Ja.
2: En alle mensen die nooit een plaatje krijgen.
1: Dat is het belangrijkste, dat we die niet mogen vergeten, hè?
2: Ja, die mogen we zeker niet vergeten, want ik heb het al 1000 keer gezegd, jullie draaien mooie muziek.
1: Dank u wel. En je hebt ook een fantastisch mooi nummer uitgekozen.
2: Ja, van Kim Kay en Lila Lee.
1: Ah, heel goede keuze. Bedankt voor het bellen, Geert.
2: Want eigenlijk, dat liedje is geschreven door John Terra, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heert is op dat gebied.
1: John Terra heeft dat geschreven. Ja. Dat is eigenlijk
2: mag ik ook nog iets zeggen tegen jou?
1: Tuurlijk.
2: Bedankt dat je iedere dag een liedje draait van Wil Tura.
1: Wij trachten erom af en toe een keer de wilde erbij te hebben, natuurlijk. Hè. Maar je moet weten, John is eigenlijk een verre buur van mij. Hè.
2: Ah.
1: Ja, wij wonen eigenlijk in hetzelfde Vlaams-Brabant, het noorden van Vlaams-Brabant.
2: Ah, zo.
1: Ja. Hij is een fantastische schrijver. En ik kan
2: en
1: er nog...
2: een fantastische zanger ook.
1: Tuurlijk, ja, zeker en vast. Goed, Geert.
2: Oké. Okay.
1: Bedankt voor het bellen.
2: Tony, tot vanmiddag.
0: Ja, tot vanmiddag. Oké. Okay. Dag Geert.
2: Okay,
0: dag. De mensen kunnen bellen. Erik?
1: 0266-99660. En dan krijgen ze de sympathieke Nancy aan de lijn.
0: Ja, en welke plaats gaan we draaien?
1: Lilakee!

0: Altijd de pres aan het plaatje. Lila K en... nee, Lila Lee van Kim K. Geer, bedankt voor die inspiratie. Altijd plezant. Je hebt wel goede ideeën, hè?
1: Ja. Hebben we nog iemand aan de lijn?
0: Ja. Dag, goede vriend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen iedereen daar in de studio. Het is precies een beetje bokot daar, hè?
0: Oh, altijd een beetje sfeer, hè?
2: Ja. Een beetje sfeer, hè? Dat kennen we natuurlijk maar al te goed, sfeer.
0: Ja. Alles goed bij
2: ja, trouwens, natuurlijk. Maar trouwens, een klein beetje over Kim K. Het wil nu net lukken dat de zoon van de buurvrouw daar ook familie van is.
1: Ah, verlassen. Ja.
2: Kleine wereld.
0: Een kleine wereld. En hoe zit het daar in je driver's seat, jongen?
2: Het zit heel goed, hè, want ja, ik ben ondertussen mijn playlist wel al een klein beetje aan het voorbereiden natuurlijk voor morgen. Hè, want ja, nieuwe editie tussen 4 en 6. Dus ik hoop in hemelsnaam dat ik weer een paar goede platen heb klaargezet voor jullie.
0: En ik hoop dat je een beetje airconditioning hebt opgezet, want er gaat weer wat warmte aankomen. En ik weet, ik weet dat je er heel gevoelig voor bent.
2: Hebben jullie dat ook ondervonden de voorbije dagen, hoe aangenaam dat was? Het komt weer, al temperaturen van 30 en misschien zelfs richting de 40 graden de komende dagen. Dat gaat weer een beetje te veel van het goede zijn.
0: Voilà, we hebben onze weerman er ook al bij gehad. Ja. Dat is gemakkelijk, hè?
2: Ja, dat ben ik ook al aan het voorbereiden, natuurlijk.
0: Zeg, je hebt vast een hele fantastische plaat uitgekozen, hè?
2: Ja, het is een beetje met een dubbele bodem, hè, want ja. Ja, in de jaren 70 iedereen dacht van ja, de videokanalen zoals MTV en al die gingen studies aan op te komen, die gaan voor heel veel succes zorgen. Mm. Maar ondertussen blijft het thema radio nog altijd brandend actueel in de media van vandaag.
0: Dat zal wel zijn. Radio.
2: En daarom dacht ik van ja, dus video, oké, het heeft wel ergens een plaatsje gevonden in de mediawereld op het gebied bijvoorbeeld van Spotify, Netflix, heel wat andere zaken, maar... Radio blijft toch in het hart nog altijd het meest belangrijke. Mm-hmm. En daarom dacht ik, ik wil eens de Buggles draaien. Video Kill the Radio Star, omdat het ook niet echt klopt natuurlijk.
0: Waarom niet, hè? Waarom niet? Is een heel goede keuze. Ivan.
2: Ja, met veel plezier gedaan, hè.
0: Wel, heb jij nog groeten over te maken aan onze wijde wereld gemeenschap?
2: Ja, natuurlijk. Ten eerste aan mijn echtgenoot Ronnie, die natuurlijk mag nooit vergeten worden.
0: Tuurlijk.
2: Aan de totale Radio Memory familie, hè, want dat zijn wij echt wel. Hè. We zijn echt wel een radiofamilie, dat mag gezegd worden.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook alle luisteraars die momenteel afgestemd zijn. Hè, die altijd ons wel steunen op een of andere manier. Bijvoorbeeld ook naar onze festijnen te komen kijken.
0: Tuurlijk.
2: En natuurlijk te blijven luisteren naar ons. Hè.
0: Tuurlijk. En je hebt ook een dikke poot van onze vrienden die hier rondlopen. Daar moest ik er zeker bij zeggen.
2: Oké.
0: Ivan, we horen je graag morgen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
2: Absoluut. Ik ben weer op afspraak.
0: Ja. Tot morgen dan.
1: Tot morgen dan, hè, Ivan?
2: Ja, zal ik eens zien.
1: Yo, zal ik eens. Yo, dag, yo. Welke plaat gaan we draaien?
0: Video Killed the Radio Star.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Allemaal, ja.
1: Jij raakt er straks bij, hè?
0: Ja, ja.
1: Want vanavond, nee, deze namiddag eigenlijk, is het, gaan we weer een feestje bouwen. En dat doen we graag. En dat op het verjaardagsbal van Larissa. Met onder meer Yves Segers, John Dennis. Wie komt er nog allemaal? Johan Vleugelers ook, als ik
0: ja, niet ja,
1: vergis.
0: Ja.
1: En het Memory Team.
0: Ja,
1: klaar voor ja, ja, ja.
0: En wat gebeurt er 29 augustus?
1: Ah, dan hebben we ook een superfeestje. Ah. Dat begint allemaal vanaf 15:30 in de zaal Willem Tell. En dan komen er heel wat leuke artiesten. Zoals Jonathan, Pascal Montelli, Selaki, Sammy Mo, Frank Van Damme. En natuurlijk Jordi van het, en niet te vergeten, John Dennis en Larissa.
0: En hoe kunnen de mensen kaarten bestellen of kopen?
1: Dat is heel simpel. Je gaat naar www.radiomemory.be. Je gaat van kaarten bestellen. Je klikt op die link. Je vult alles in. En wij zorgen dat dat allemaal toekomt. Ofwel loop je onze vriend Tony van Beveren tegen het lijf. En zeg je van, ik wil kaarten hebben. En wel, hij kan ze u helemaal...
0: Ze kunnen zo komen halen hier in de studio. Hè? Welk adres is dat?
1: Goeie vraag. Daar ken jij meer als van.
0: Geraldsbergse straat 105 in Galmaarden.
1: Ja, ik ben niet van de streek, dus als mijn wazee zegt van daar moet je naartoe, dan ga ik daar naartoe. Ondertussen heb ik wel een telefoontje gekregen. Helaas kunnen we hem niet op antenne nemen. En dat was onze vriend Daniel vanuit de verre China, want die is daar een hele mooie reis aan het maken. En hij heeft het zo naar zijn zin dat hij toch eens de groeten wou doen aan alle luisteraars. En hij zei van, ja, binnenkort kom ik terug op de radio. Maar dan hoop ik niet dat het met gespleten oogjes is. Van China. En Daniel, die had een heel mooi nummer uitgekozen. En dat was China Girl van David Bowie. Namens Daniel hebben jullie allemaal de groeten. En jullie kunnen dat ook doen. 02-6699-660.

0: 0800-1660. De lijnen staan open, Nancy die wacht op u. En dan kunnen wij jouw plaat draaien. En met jouw groeten live erbij. Het moet niet, het mag altijd. Wij vinden dat altijd wel plezant. Weet je wat? Ik ga ook eens een verzoekje doen.
1: Ja.
0: Ja, speciaal voor alle vrouwen die luisteren.
1: Hola.
0: Alle dames die luisteren. En speciaal voor onze twee charmante assistenten.
1: Van Azen.
0: Nancy langs mijn andere kant. En natuurlijk mijn charmante assistente Peggy. Ik heb daarvoor een fantastisch mooi nummer uitgekozen. We kijken daar en we luisteren straks naar wie dat er aan de lijn hangt. Maar eerst René Vroeger en Woman. Woman. Speciaal voor al die mooie vrouwen.

0: Speciaal voor alle dames en voor alle women's van Radio Memory, alle medewerksters, ja, iedereen gewoon, deze woman. Ondertussen, onze lijn die staat open voor jou, 0266996660. Er komt een verzoekje aan, want ze was niet zo goed en we gaan het er straks over hebben. We moeten even nummer nog klaarzetten, maar eerst ga ik je nog eens meenemen naar de discoperiode. Ja, Tony, dat is lang geleden.
1: Dat is lang geleden als we nog jong waren.
0: Ja. Oh, maar altijd plezant om hem erbij te hebben. Oh ja, Engelbert Humperdinck met zijn leuke versie van Quando.

0: Nu voel je zich jong, zeker?
1: dat is lang geleden. Engelbert Humperdinck, ik heb heel veel appreciatie voor die man. Die kan er wat van. Nu nog steeds actief. Quando. Ondertussen hebben wij een telefoontje gekregen van ons Marianne. En ja, het gaat niet zo goed met ons Marianne. Want ze is gevallen. En moeilijk te been. En ze moet een beetje voorzichtig zijn van de dokter. Dus raad ze ons helaas niet vergezellen van namiddag. Maar ik wens haar natuurlijk heel veel beterschap. Want ze belde van, ja, maar ik zou toch wel graag nog een verzoekje doen. Ik zei, daarvoor zijn we hier natuurlijk. Hè? En ze draagt het op aan alle medewerkers van Radio Memory natuurlijk. En alle mensen hier in de studio. En die ook straks naar het vanbal gaan van Larissa. En we hebben iets. Ze heeft een heel leuk nummer gekozen. Maar dat doen we allemaal na de reclame. Niet waar, Tony?
0: Oké.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Het is allemaal liefde die we uitstralen hier bij Radio Memory natuurlijk. Hè. Liefde, love et amour. Niet waar, Tony? Dat is toch de bedoeling?
1: Dat is de bedoeling,
0: dat, ja. Dat we dat uitstralen. En heb jij wat leuke dingen voorbereid voor Studio NL?
2: Ja, er zit, wat zit er allemaal in? Hè? Er zit een Frank van Dammen in. Ah. Er zit, wie zit er nog in? Danny Fabri zit erin. Christophe zit erin.
0: Goed.
2: Paul Severs zit erin. Een beetje van alles.
0: En ondertussen is onze lijn terug open. 0266996660. Ik denk dat ik nu heel wat mensen wat blij ga maken. Want er zijn heel wat fans van de Duitse schlagers. En daar is de koningin nog altijd. En ze blijft, is terug, helemaal terug van weg geweest. Helene Fischer. En hebben wij nu toch niet de nieuwste van haar klaarstaan. Heute Nacht.

0: Der Kopf stellt keine Fragen, Träume, die wir haben.
1: Hey, wo finde ich Antonin?
2: Heel mooi.
1: Ja, ja. Heute Nacht. Das ist ein Remix von Julius Kamberger. Der Celebration Remix von Helene Fischer. 02-6699-660. We hebben nog een paar minuten voordat we naar Nieuws en Weer gaan. En dan kunnen we nog jouw favoriete plaat draaien. Ja, en er zijn nog heel wat die we kunnen draaien voor jullie. Ook straks in de tweede uur natuurlijk van U Vraagt, Wij Draaien. Ik wens Hilde en Cindy veel plezier daar aan in Spanje. En ik hoop dat die bosbranden niet te ver tot daar gaan. Want wat ik hier allemaal zie voorbij komen op social media. Amai, amai, amai, amai, amai.
2: En ik denk wel dat de sangria nu al zal op zijn. Hè?
1: Ah. Ja, ja, ja, want ik had een mooie foto zien passeren van een hele pot lekkere sangria. Afhankelijk van hoeveel alcohol dat in zit, natuurlijk. Weet je wat? We gaan onze discobal nog eens laten draaien hier. Want hij is nu nog een beetje met verlof, onze discobal. Die komt vanaf augustus helemaal terug in de ochtendshow. We doen nog een weekje hitkampioen en totaal Nederlands. Deze week die er gaat komen. En dan zijn we er vanaf 3 augustus. Dus terug met heel wat nieuwe mensen. Daar zullen we het straks in het tweede uur eens even over hebben. Maar eerst een disco-momentje met Lime. En Your Love. Die heb je ook nog gedraaid, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

0: heb hem verhuisd. Mijn discobal. Even van de ochtendstudio naar de studio hier in Halmaarden. U vraagt, wij draaien, loopt op het einde voor het eerste deel. Maar nu kun je nog altijd bellen. 0266996660. 010, die had daar net nog gebeld. Dat draaien we straks na het nieuws en het weer. De originele versie vroeg ze van de Engelbewaarder. En dat is natuurlijk van Mieke. Maar die draaien we straks. Na nieuws en weer komt die eraan. Want Martin die hoort hier graag. Dus dan doen we dat met zeer veel plezier. Goed, ondertussen, ja, als u kijkt, we hebben een nieuwe cappuccino. Dat gaat sneller dan in de ochtendshow. Normaal moet ik altijd wachten tijdens nieuws en het weer. Maar hier heb ik die sneller. Plezant, hè? Ja. Ja, hier heb ik het plezier van twee charmante assistenten te hebben. Ja,
1: ja, voilà.
0: Dat komt er. Ik heb er eentje die de discoball opblinkt en eentje die koffie brengt. Wat moet een mens nog meer hebben? Goeie muziek en dat gaat Tony van Zorregen.
1: Voilà, we gaan deze draaien voor een half uur. Kunnen ze?
0: Ja, ik ben benieuwd hoeveel keer dat we hem vandaag nog gaan horen tijdens het bal van Larissa.
1: Ja.
0: Bijna, de Casarina. Goedemorgen.

0: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identificeren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto en raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Aha, Ringo!
1: Tony van Beveren.
2: Erik de Valk.
0: En dat zijn wij. Goedemorgen allemaal. Welkom in het tweede deel.
3: De mensen kunnen bellen, hè?
0: Ja. Maar eerst...
4: Zondagochtend.
0: Introductie.

vraag bij Ryan. 0266996660. Je kan bellen voor jouw favoriete plaat. En dit is ook geweldig. Voordat we naar ons verzoekje gaan van Martin. These boots are made for walking. Nancy Sinatra.

0: walk on.
1: Ja, ik kan dat niet inhouden. Ik kan mij niet inhouden als ik dat nummer hoor. Ik vind dat zo'n plezant nummer, zo'n feel-good nummer. Zou ik je moeten meenemen in de ochtendshow. Goedemorgen, lieve schat van Radio Memory.
2: Goedemorgen.
1: Dag Roosje.
2: Dag Dirk.
1: Nee, Erik.
3: Erik, hè? Het is Erik.
2: Ja, dan ben ik hier mis.
1: Ah, het is niks. Ze zal in de war...
2: Sorry.
1: Nee, goedemorgen. Ja, het is omdat je in de war zit, omdat ik u de schat noem van Radio Memory. Hè.
2: Dan Grola, wij staan in de studio, hè.
1: Ja, dat die recht over mij zit, ja. Hè. Dat is een groot lawaai.
2: Ja, maar dat is wel nog een kans, hè.
1: Hilden had mij gevraagd van, je moet meegaan voor uw vraag. Wij draaien dat je me een beetje in toom kunt houden.
2: Ja, ja, dat moet ik doen.
1: Nou, ja.
2: Zijn vrouw kan niet zijn.
1: Ondertussen is dat al een charmante assistente van mij ook geworden. Zij zorgt voor de koffie en Peggy die zorgt voor de discobal. Dus
3: voilà.
1: Voilà, dat is... ja, sorry, man. ze zal vroeg moeten opstaan vanaf volgende week, want als ze mee moet doen met de ochtendshow, is het vroeg opstaan.
3: Ja, ja.
2: Oei.
1: En Rooske, wat zijn je plannen nog vandaag?
2: Van mij?
1: Ja.
2: Naar televisie zien, naar de koers en naar Tony zijn programma luisteren.
1: Groot gelijk. Voor wie ga je supporteren bij de koers?
2: Ja, voor Evenepoel.
1: Voor Evenepoel. Dat is een kraak, hè. Alles hopen dat hem wat scoort, hè.
2: Ja.
1: Ja. Wij gaan naar het verjaardagsbal van Larissa. We gaan daar met Radio Memory een feestje bouwen. Met heel wat leuke artiesten. Ja, dat gaan we zeker en vast doen.
2: Dat, ik trek mij een keer een foto.
1: We gaan dat doen. We gaan dat doen en dan gaan we die op de sociale media zetten. Met
2: Tony zal dat wel doen.
1: Tuurlijk.
2: Dat weet ik.
1: Dat komt allemaal goed in orde. Zeg Roosje, jij hebt een heel mooi nummer uitgekozen. Gaan we...
2: maar ik ga niet een verzoekje doen.
1: Dat is te vragen. Dat gaan we niet doen, hè.
2: Ja, ik ga eraan beginnen.
1: Ja.
2: Heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeke.
1: Ja.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marian, voor Tony, voor Nancyke, voor Jeremy, voor Johan de Radioman. Voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Heer en Vivian en voor Katrientje en Erik en voor Wendy en Cindy en voor Danny de Groot.
3: Erik de Valk.
2: Voor Ronnie. Alsjeblieft.
3: En voor Erik de Valk.
1: Wij komen nog. Ik weet waar wij staan.
2: Ja, maar ik kom nog zo wachten.
1: Dat weet ik wel.
2: Voor Michel Vlaanderen.
3: Ja.
2: En voor Stomzy. En voor Erik de Valk en Peggy.
3: Ah.
2: En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van de Radio Memory.
1: Ik denk dat je ze bijna allemaal gehad hebt, hè?
3: Ja.
2: Ja, toch.
1: Ah ja, en er komen een paar nieuwe bij. Dan ga ik het straks...
2: Ja, ik weet het van
1: Ik ga straks binnen een kwartiertje gaan we het er eens over hebben. Over al die nieuwe mensen die er gaan bijkomen.
2: Ja. Want ik ben van half zes al bezig met naar de radio te luisteren.
1: Oh, dank u wel. Dank u wel. Weet je wat we gaan doen? We gaan even switchen. Ja, dat is live radio, we gaan even switchen. Maar, en je hebt een fantastisch nummer uitgekozen.
2: Ja, ik hoor die graag.
1: Ah, wie? Je mag ze zelf aankondigen. Voilà. Je mag een Kevinneke doen.
3: Ja.
2: Ik zou graag een plaatje willen van Meteor Nooduitgang.
3: Bravo!
1: Hey. Dag Rooske.
3: Dag Rooske.
2: Dag Tony. Dag
3: Yo, salut. Yo, dag.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bosseke vroeg deze aan Meteor en de nooduitgang. We gaan het vliegtuig nemen richting Spanje. En daar zit...
1: Goedemorgen.
0: Doen we het een beetje goed? Dag Hilde. Dag Cindy.
2: Goedemorgen Hilde en Cindy.
3: Goedemorgen.
0: Gezondheid.
3: Ja.
0: Doe het goed. Helaas volgende week gaat er iemand anders moeten zoeken die een beetje in toom knauw, want ik kan helaas er niet bij zijn. Maar dan
3: moet
0: ik... We zullen iets van Cindy vragen anders. Aan Wendy vragen.
3: Wie weet.
0: We zullen wel zien, hè.
3: Onze Tony vertrouwen blindeling.
0: Dat weet ik. We plagen hem, hè. Dat weet hem.
3: Wij willen van hieruit de groetjes doen. Eerst en vooral aan Larissa.
0: Ja.
3: Want wij hebben echt heel veel spijt dat we niet mee kunnen.
0: Ja.
3: Maar wij gaan van hieruit luisteren en wij dansen hier zelf. Hè. Ja,
0: tuurlijk, ik zou zeggen, zet een Spotify-lijstje op met Larissa op en je hebt, direct een feestje.
3: Ja, maar ja, het is de rest ook allemaal. Die
0: natuurlijk, komt, ja, John. Ja,
3: maar
0: heel leuk.
3: Ik weet dat jullie met slag en wimpel memory zullen vertegenwoordigen, dus daar ben ik al zeker van.
0: Voilà, doen we zeker. Dat is de bedoeling.
3: Voilà.
0: Feestje bouwen.
3: Voilà. De rest doen we vooral de voetjes aan ons Niva.
2: Die slaapt.
0: Hij is aan het dromen van u. Ik heb hem daar juist eens gaan horen. Hij was aan het dromen.
2: Ja.
3: Ja. Allee, ik heb vannacht gedroomd dat mijn examen Duits moest afleggen. En
0: ik hoorde iets zo van... ik zeg, oei. Ik ga niet storen.
2: Waarschijnlijk een natte droom.
0: Ik ga geen Jeremieke doen. Nee, dat gaan we niet doen.
3: Eerst en vooral de groetjes aan hun.
2: Ja.
3: Aan Tony, Nancy, Osmegietje en aan u. Ja.
0: Nee.
3: En dan gaan we ons lijstje beginnen. Hier is ook toeren.
4: Goeie. Roosje.
3: Franske.
4: Rudolf en Anja.
3: Ja,
0: die hebben we nog niet gehoord, maar die is onderweg naar een optreden, dacht ik. Ja.
3: Katrien en Erik.
4: Wendy.
2: Mm-hmm.
3: Wacht, dan moet ik
2: hier
3: binnen.
2: Het is een duo, hè.
0: Zeg, je moet op school gaan bij Rozeke, hè. Die maakt zo schoon lijstjes.
3: Ja,
0: die kan dat goed, hè.
3: Aan mijn zus Marianne.
0: Ja.
3: En haar man en ons Nico. En aan mijn dochter Kellyke en Stef. Die is sprakeloos.
0: Ja.
3: Weet je meer wel. Die hebben wij nog allemaal vergeten.
0: Heel veel mensen.
3: Anneke, Danny de Groot. Danny de Groot. Wie zit er dan? Johan de Radioman. Rudy van Brussel. Ja, dat kan rond zeker. En iedereen die we vergeten zijn.
0: Ja. En vooral voor iedereen... Die nooit geen plaatje krijgen, hè?
2: Ja.
3: Die vooral, hè.
0: Daarvoor zijn we er, voor de mensen die eigenlijk vergeten worden. En waarvoor wij er zijn, om hen een beetje die steun te geven. En en dat hart toe te geven aan al de mensen die soms vergeten worden, die wel luisteren.
3: Inderdaad, ook die van ons Chieken uit Boelaren, over Boelaren een keer genoemd. Ja. Ik ben zo de lijst afgegaan aan al die mensen. Onze Celesteke,
2: ons Frida en Johan, onze Jean van der Straat en Herman, Wilfried Wendy in Heerenbodegem.
0: En al die luist en al die artiesten die ook luisteren naar mij. Daar ga je van verschieten wie dat er allemaal naar ons luistert.
3: Voor onze Dennis, voor onze Jonathan, voor onze... Frank van Damme, ja. Nonkel. Ah ja, voor Chriske. Nonkelken en zijn vrouw... Hoe noemt ze nu weer? Ingrid.
0: Ja. Goed.
3: Ja, mijn rubriek zijn we nog aan het
0: voilà.
3: En voor iedereen die we mochten per abuis vergeten hebben, ja, sorry, maar wij zijn in vakantiemodus en dan werken die hersenen niet zo goed. Hè.
0: Je krijgt je groot gelijk, een beetje te veel sangria en dan komt dat allemaal wel goed. Ik zou zeggen...
3: Waarom denk je dat dat wij drinken?
0: Geniet gewoon van je vakantie, dat is de bedoeling, hè.
4: Het is nog altijd koffie.
0: Ja. Ah, ja, hier
2: koffie.
0: Ook.
2: Hier
0: ja,
2: ook. Hier ook koffie met lekkere koffiekoeken.
0: Ja.
3: Allee, vooruit.
0: Ja, ik heb het gehoord.
4: Nee, koffiekoeken hebben we niet.
3: Ja, grote zeldzaam halen. Ja.
0: Geen koffiekoeken voor u.
3: Ja.
0: Goed.
3: Maar jullie doen het supergoed. Bedankt allemaal dat jullie ons zo goed opvangen tijdens onze vakantie.
2: Dat is met veel plezier gedaan.
0: Ja hoor. Jij wou nog een plaat horen. Ik zou die gaan klaarzetten, maar ik denk dat dat allemaal gaat worden na de reclame. Hebben we eerst nog Martin en dan hebben we jullie plaat. Want we mogen ook
3: Bolas
0: niet vergeten.
3: Dankjewel. Ja.
0: Goed. En welk nummer mocht je voor draaien? Want wij weten het al, maar de luisteraars weten het nog niet.
3: Nee.
0: Aha.
3: Moet ik dat zeggen?
0: Ah ja.
3: Wij willen kleine vogel.
2: Hey, bravo.
0: 5 geloof nog. Dag.
2: Dag Hilden, Sinis, salukes. Yo, dag, yo. De mensen kunnen bellen, Erik.
0: 0266-99660. Zo dadelijk na de reclame. De engelbewaarder voor Martin en de kleine vogel voor Hilde en Cindy.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

0: Kleine Vogel, Larissa, daar gaan we lekker mee meedoen, hè, Tony?
1: Ja, ja.
0: Dat is voor z'n biet. Ik heb daar net al wat van verteld. We gaan wat nieuwe mensen krijgen. En daar gaan we nu eens een paar dingen over vertellen. Namelijk, Mike West, die gaat even met zijn treintje... op verlof met de West Express. En in zijn vervanging, ja, dan komen we met een hele grote dame. Het is eigenlijk een goede vriendin van mij die ik al jaren ken. Ze was een beetje de tegenhangster van Tinneke vroeger van Radio Veronica. En zij zat toen op een ander zendschip. En toen heeft ze ook blijven programma maken. Dan hebben we het over Ellie van Amstel. Ellie van Amstel is een radiodame die echt... als je Tinneke hebt, dan heb je Ellie. Dat is, het lijkt zo op elkaar. Wel, zij gaat onze ploeg vervoegen vanaf 3 augustus... vanaf maandag 3 augustus, met haar platenkast. Niet te vergissen natuurlijk met de andere platenkast die wij hier hebben. Maar dat maakt niet uit. Het is de muziek die telt. Het is maar een naam, zoals ik het altijd vertel. En dan hebben wij een nieuwe vriend die we ook gaan verwelkomen. En dat tussen 3 en 4... hier bij Radio Memory. Elke dag gaat hij er zijn. En dat is een oud collega van mij en een hele goede vriend. Het is Peter. Peter, door de middag gaat dat worden. En dat is met Peter Franks. Een hele toffe man met heel wat leuke weetjes en dingetjes dat jullie gaan te horen krijgen van hem. Hij gaat een beetje een leuk middagprogramma brengen in de plaats van Mike Dupré, die ook even in zijn vakantiestemming gaat gaan de komende maanden. Dat zit er allemaal aan te komen vanaf augustus. Ja, Tony.
1: Ja,
0: allemaal leuke weetjes dat we hebben. En ik ga straks ook een speciaal plaatje draaien. Ik ben nog een beetje aan het wachten op de inspiratie. Ik reken een beetje op Danny de Groot, dat hij mij een beetje helpt. Voor die inspiratie, ik heb hem net een berichtje gestuurd. Dus Danny, bekijk even je telefoon. Ik heb je inspiratie nodig. Maar ik ga nog niet vertellen over wat er hebben. Maar ik heb iets geweldig klaarstaan. Een man die ik ook heel graag hoor. Duke Cocker and Unchain My Heart.

0: Ah, geweldig die man. Heb je hem ooit als live gezien?
1: Nee.
0: Ja, de moeite waard om hem om live bezig te zien. Deze Jewel Cocker bij Radio Memory. In uw vraag bijdraaien 0266 99660. We kunnen nog een paar nummers erbij nemen. Ik kijk even naar onze tijd. Oh, we komen vlak bij de reclame aan. Dus ik denk dat we eerst naar reclame gaan. En dan heb ik nog voor jou Tom Jones klaarstaan. Dat is ook lang geleden dat we die er nog eens bij halen. You never fall in love again. En dat horen we allemaal na reclame. En misschien naar jouw groeten 0266 99660. En dan kom je hier live bij onze charmante assistente Nancy.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk.

0: www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: dat is een geweldige. Allee, ja, ik vind Tom Jones een van de legendarische artiesten. Jij ook niet, Tony?
1: Zeker.
0: Ja. Ik ben ondertussen nog een beetje op zoek naar de inspiratie die ik aan het zoeken ben. We gaan het er straks wel eens even over hebben. Ik hoop dat het gaat lukken binnen de 10 minuten die we nog hebben. Hier in U Vraagt, Wij Draaien. 0266996660. Volgens mij, ik heb hem zelf een bericht gestuurd, dus denk ik dat hij nog aan het genieten is van een paar andere dingen. Weet je wat? Ik zie dat je wat leuks hebt voorzien.
1: Eentje van Jordi van het Net.
0: Ja, Jordi van het Net, die ook aanwezig is op ons 2-jarig verjaardagshow op 29 augustus. Dat vanaf 15:30 en deze gaat hij zeker vast ook brengen. Laat me leven. Awel. En die is verdwenen.
1: Die komt erna.
0: Van Lassie. Laat me leven, vrienden. Dat is een fantastisch mooi nummer. Eigenlijk bekend ook geworden door Tino Martin.
1: Gerard Joling.
0: En Gerard Joling.
1: Voilà. Ja.
0: Klopt.

0: Mooi, hè?
1: Ja, ik ben al aan het zweven, maar ik ben al een paar jaar fan van Tino Martin. En ja, en ik heb hem dit nummer horen brengen en dat is dat doet kippen wel geven. Maar die versie van Jordi van Het, die mag er ook zeker vast zijn. Tony!
0: Ja!
1: Mercikes voor mij erbij te hebben.
0: Dat is graag gedaan. Ik vond het gezellig.
1: Zeker en vast. Voor herhaling vatbaar. Ja. Helaas niet volgende week, want dan heb ik andere verplichtingen. Ondertussen is mijn inspiratiebron laat mij een beetje in de steek. Ik snap dat de persoon in kwestie misschien nu niet direct gaat reageren dat hij een beetje aan het vieren is. We hebben het namelijk over de man die er straks gedaan komt. Mark Huilenbroek. Ja, Mark Huilenbroek die viert zijn huwelijksverjaardag.
0: Proficiat.
1: Proficiat. Hij is 12 jaar getrouwd vandaag. Ik wens Mark natuurlijk en zijn allerliefste Heidi van harte proficiat. Ik was eigenlijk op zoek naar zijn openingsdans, maar ik heb langs alle wegen liggen proberen om te weten over welk nummer dat zou wezen. Maar ik heb het helaas niet kunnen vinden, maar... Komt niet goed, komt goed. Ik heb gewoon de inspiratie gebruikt van twee DJ's die heel wat trouwfeesten al gedraaid hebben. En hebben wij maar gezegd, well, weet je wat, we gaan gewoon eentje uitkiezen uit al die grote openingsdansen die er maar bestaan. Ik wens jullie een fijn weekend. Wij gaan richting Brakel voor het feest van Larissa, het verjaardagsbal. Maak er een fijn weekend van. Morgen is er een hitkampioen en Studio NL die is er straks ook natuurlijk.
0: Ja.
1: En aan tafel, daar gaat Tony u meenemen, ook vanaf morgen natuurlijk.
0: Ja, oké.
1: Okay. Wou je nog iets toevoegen?
0: Niet veel meer. ik zeg bedankt Erik voor te komen. Ja. En Peggy voor de bal te poetsen. Ja, voilà. Want hij ligt weer proper.
1: Ja, voilà.
0: En ons Nancy voor de koffie. Hè?
1: Ja, de koffie en de telefoons natuurlijk. Ja, voilà. En u voor het bellen. Graag tot een volgende keer in U Vraagt Wij Draaien. En deze is speciaal voor Mark en voor Heidi, voor hun 12 jaar getrouwd. Pieter Maffay.
0: Voilà. Tot straks.
1: Fijn weekend.
0: En zometeen Mark Huilenbroek.

0: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: In 3, 2, 1.
9: Here comes the music.
10: Hey, Mark Hollenbroek.
11: Showtime.
12: Are you ready?
13: I'm ready.
12: Go!
14: Music.

Ja, de hoogdagen van de disco, Gloria Gaynor. En Never Can Say Goodbye, als ik precies mag zijn, dat was 1975. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Showtime. Ja, het is een beetje zomers vandaag en ik ga straks wat bijzonders vertellen over een band genaamd The Liverpool Express. En als je denkt aan Liverpool, dan denk je meteen, ja, de Beatles. Beatles hebben op zich niet meteen iets met die Liverpool Express te maken, maar wel Paul McCartney op zich. Enfin, het verhaal straks. Blijf luisteren naar deze Showtime. Spelletjes spelen, een paar hits van UB40 opzommen, geen probleem. Er is natuurlijk altijd Red Red Wine, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby. En dit was hun eerste echte grote hit. Food

Ik was eruit enkele hits aan het opzommen van UB40, maar we zijn belangen nog niet rond natuurlijk. Er is ook nog I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat in the Kitchen and Maybe Tomorrow. UB40 hier met een van hun eerste singeltjes, Food for Thought. Ik was net nog bij iemand thuis en die had deze plaat op staan van The Verve. Ik dacht van, ik ga eens vertellen dat dat origineel van de Rolling Stones is. En dat wist hij niet. Nou, niet echt helemaal. Het is origineel van die Andrew Oldham Orchestra, die de Last Time van de Stones instrumentaal speelde. En dit is een sample daaruit.

echte Rolling Stones fans die zouden in deze plaat The Last Time moeten herkennen van de Rolling Stones. Tenminste, dat heeft ook de Andrew Oldham Orchestra gedaan door The Last Time instrumentaal te spelen. En dat zijn dan de viooltjes die je hier hoort als sample, gebruikt in Bittersweet Symphony van The Verve. En met verve mag ik u presenteren deze plaat van Caro Emerald. Dit is A Night Like This.

En zo weten we weer wat het meisje afgelopen nacht heeft uitgespookt. A night like this, het zal wel tof geweest zijn, zeker Caro Emerald. Laten we nog eens terugblikken naar het WK, voetbal. Geen liedje uit Spanje, geen liedje uit Argentinië, maar wel het WK-anthem. Dit is Shakira.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Van de 60s tot de 90s. Van de 90s tot nu. En ook Nederlandstalig.
7: Radio Memory.

Voor zij die aan de koffie toe zijn, misschien tijd voor wat sugar. Sugar, al moet ik zeggen, niet te veel, want zo goed voor de gezondheid is dat dan weer blijkbaar ook niet. Die Archies waren dat. Ik neem je mee naar 1976, een soort van one-hit wonder. Ze heette Liverpool Express. Liverpool, de Beatles, al hebben ze niks met de Beatles te maken, en toch. Maar dat vertel ik straks.

De Liverpool Express was dat en You Are My Love. Ja, de Liverpool Express, dat zal je maar overkomen als kerstvers bandje om dan van een muzikaal icoon als Paul McCartney te horen dat je eerste hit een van zijn favoriete nummers is. En dat overkwam de dan nog maar 1 jaar oude Britse band, de Liverpool Express in 1976. Het feit dat de bandleden inderdaad stadsgenoten waren van de Makka zal er misschien wel voor iets hebben te maken. De eerste single Smile was niks van deze Liverpool Express en deze You Are My Love was dan een dikke hit voor ze. One hit wonder, zeg maar. Deze hebben meerdere hits gehad. Hier is Aha met Cry Wolf.

Dan moet je snel lopen. Time to hurry now. Cry Wolf van die van Aha. Je kent ze van Take On Me. Dit was een van hun andere hits. Vlaams dan nu, maar misschien toch wel heel bijzonder Vlaams. Louis Neefs is dit met Laat ons een bloem. Maar ook zijn zoon Gunter Neefs zingt mee dankzij de wonderen der techniek. En straks hoor je ook nog de mondharmonica van Toets Tielemans. Jawel, Louis Neefs en het geweldige Laat ons een bloem.

heet Drops of Jupiter, want dan moet je dringend naar de wasserij met je kleren. Vrees ik zo'n beetje de Drops of Jupiter van Train. Hitparade materiaal van nu, zomerhitje zeg maar. Hier is de enige echte Sorry Papi van Becky G. Sorry,

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
6: De beste muziek hoor je hier.
7: Here comes the music. Hey,

versie nog van DJ Ötzi over Betty. Dat was allemaal Big Brother verhaal toen. Hey Betty, dit was net de originele. Hey Baby heette die en was van Bruce Channel. Zoals we elkaar raden van heel lang geleden. Zullen we wat rust in de radio brengen? Geen probleem. U zegt, wij draaien. Dit is Barry Manilow en het geweldige Mandy.

eigenlijk de afgelopen tijd wat ziek geweest, lang in het ziekenhuis gelegen en zo. Maar het gaat weer aan de beter hand met Barry Manilow. Ja, hij is ook al 80. Mandy was dat. En dit is de multi-instrumentalist Mike Oldfield met de stem van Maggie Reilly. Natuurlijk Moonlight Shadow.

Ja, maar zegt wel eens van Mike Oldfield dat hij de meest luie muzikant ter wereld is, omdat hij niet zelf zingt. Dan denk ik langs de andere kant misschien gelukkig maar, want dan hadden we misschien een totaal andere Moonlight Shadow gehoord op een andere manier. Mike Oldfield, ook de maker van Tubular Bells, en dat doet ons al meteen denken aan die Exorcist. Bah, ik krijg nu al kippenvel. Of krijg ik kippenvel van deze plaat hier? Nick Cave, ook waanzinnig populair. Als hij naar ons land komt, dan laat hij hele weiden vollopen, blijkbaar. Van Nick Cave, deze Into My Arms.

0: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Jackie door Terence Trent D'Arby met Dance Little Sister. Hij wist wel degelijk hoe hij een feestje moest bouwen. Dit is Proeven op de Radio met de leukste hits en de mooiste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals deze van Alphaville met Sounds Like a Melody.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
4: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Hot Chocolate is goed in één ding, het voorbrengen van discogeluid. En dit bevestigde de band nog eens in 1982, wanneer Girl Crazy werd uitgebracht. Change your heart.

fans van die andere hits, Tom's Diner. Maar dit was Susanna Vega met Luca. Een klein liedje met een grote boodschap. Ik heb ooit het geluk gehad om haar live te zien. En dat blijft toch wel hangen. Net

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: plan.
1: Een pioniersnummer uit 1981. En het is een van de eerste hits van de Neue Deutsche Welle. De titel betekent letterlijk drieklanksdimensies. En nee, daar is geen theorie-examen voor nodig. Alleen maar goede synthesizers. Rheingold met drieklanksdimensionen.

0: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

was een hele mooie single van Aurélie. Ga je vanavond met me mee. Zondag 26 juli, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. Ik neem je mee tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries met Tournee Generaal. Gaan we het gezellig maken. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen, ook op vakantie. Fijn dat jullie me samen allemaal aan het luisteren zijn. We draaien Steve Tielens en wereldwijd al.

was de juwelier uit Den Dratum, namelijk Paul Roeland, die je nog kent van Ik hield van mijn dorpje. We draaiden Neem eens een kind bij de hand. En dat is er eentje van onze Bobby Prins, hè. Dan denk ik aan jou. Met deze plaats zullen we Franske wel tevreden maken op deze zondagnamiddag.

0: dan denk ik aan jou.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

was een meneer uit Nederland, John Spencer, op Beautiful Lana. In de tijd een grote hit voor Roy Orbison. We gaan stilzaam richting reclame hier in ons programma. Gaan we doen met een van de nieuwe singles van Swoop, Dansen in de discotheek. Origineel komt deze plaat van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is, namelijk Paul Severs.

0: voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles. Jeroen van den Boom en Mag ik dan bij jou? Dat is reetje van Stef Ekkel, hè. We gaan lekker op een terrasje.

allemaal mooie hits in elkaar gestoken. De megamix van John Terra. We gaan richting reclame hier in Studio NL. Gaan we doen met de megamix van Luc Steno. Hè. Welkom erbij. Geniet van de mooie platen tussen de koffie en de patékes.

0: vrijdags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

nieuwe single van Mieke en Bandits, Even uit elkaar. We gaan nog twee platen naar elkaar draaien. Als eerste uit het jaar 1983, Wilt u dan met de computer? En dan nog eentje van André Hazes. En voor mij geen slingers aan de wand.

0: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Jamman uit Nederland. Gewoon weer opnieuw, zondag 26 juli, iets over 3 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Memory tot 4 uur. Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. En tot 4 uur totaal Mario de Vries met Tournee General Neem ik je mee. En we gaan richting Griekenland, hè? Met de Romeo's. En we gaan met de borden smijten, hè? Maar niet te hard, hè? Dans de Sirtaki.

Een dame die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Ze is afkomstig uit Nederland. We draaien de Corrie van Horp en Hallo Hallo. De volgende plaat die we nog gaan draaien, net voor klaar, is er eentje van Danny De Maro en Michel van den Branden. Die hebben een heel groot probleem, hè. Ik breng geen bloemen voor je mee, maar wel de rekening van het café.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: moet ermee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die...
1: Meteor draaiden we. Eigen schuld. De man die je nog kent van Dit is wat mijn mama zei. Allemaal hier in ons programma op deze zondagmiddag 26 juli. En dat is reetje van Margriet Hermans, hè. Niemand gaat ons tegen.

Yves Segers en Draadjes. Een meneer die vorige zondag op interview was hier bij Radio Memory. En dat allemaal tussen 10 en 12 hier bij Radio Memory uiteraard. Hè. We keren nog eens naar Nederland met Koos Alberts, die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Maar wij draaien ze nog een keertje in ons programma. Hè. Ik zal je nooit of nooit vergeten.

Origineel komt ze van Eddie Wally. Jouw herkenning met gesloten ogen. We draaien een van de nieuwe singles van Lara Lynn met gesloten ogen. Met deze plaat zullen we ons Moeke Nadine, Jarne en Cindy daar in Ekelgem wel tevreden maken. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Get Ready onder leiding van Jimmy Samijn met Laat. En dan draaien we nog eentje van Pommelien Thijs in ons programma

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: De meneer uit de streek van Aals, we draaiden Aaron Blommaert en Als ik aan je deurbel.
1: Als de golven slaan.
0: En dat is de nieuwe Aurelie, hè? We gaan naar de vuurtoren.

0: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Mindbenders en The Game of Love. Goedemiddag, welkom bij Tournee Generaal op deze heerlijke zondag, de 26e juli. Jawel, zover zijn we al. We maken er opnieuw 2 uur vol muziek, sfeer en zomerse vibes van. Het is vandaag ook een muzikale feestdag trouwens, want enkele grote namen vieren hun verjaardag. Zo blazen onder andere een drietal artiesten kaarsjes uit, maar dat hoor je later meer over door Wim Hofman. En ook buiten is er heel wat te beleven, want overal in Vlaanderen draaien de kermissen op volle toeren. Daarna is het ook de periode van de rommelmarkten en je kan weer snuisteren op verschillende zomerse markten, vaak gecombineerd met kermissen en animatie.

overleed Margriet Hermans. Een van haar songs natuurlijk, die ons altijd zal bijblijven, is deze. Kathleentje uiteraard. Hey, welkom en blij dat je luistert hier op de radio. We hebben voor jou nog onder andere Demis Roussos met Tunes, Made You Now's Arcadia. Maar eerst deze, Build Me A Buttercup van de Foundations.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Radio Memory.
7: Goedemiddag.

0: weet niet of dat veel uithaalt. Moest in de jungle zijn en gaat zingen van The Lion Sleeps Tonight. Ik vrees er een beetje voor. De jarige van vandaag met Wim Hofman.
1: Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 26 juli. Mick Jagger, uiteraard vooral bekend als zanger van de Rolling Stones, wordt vandaag 83 jaar. In een interview met Oprah Winfrey gaf Mick aan dat hij leerde dansen van Tina Turner. Sindsdien doet hij niks anders dan die dansmoves gebruiken. Roger Taylor, drummer van Queen, wordt vandaag 77 jaar. Roger schreef een aantal nummers voor Queen, waaronder de meest bekende A Kind of Magic en Radio Gaga. Wist je trouwens dat in 2005 hij samen met Brian May en Paul Rodgers terug gaan toeren is onder de naam Queen Plus? Rebecca St. James, Australische zangeres, wordt vandaag 49 jaar. Ze brengt voornamelijk christelijk geïnspireerde pop. In 2024 is een film uitgebracht over haar carrière, genaamd Unsung Hero. Ook Kelly Pfaff is vandaag jarig en wordt eveneens 49 jaar. Uiteraard bekend als dochter van doelman Jean-Marie Pfaff. Kelly is naast presentatrice en model ook DJ. The Rolling Stones met Angie, Queen met Fat Bottom Girls en Rebecca St. James met The Battle is the Lord's. Je hoort ze hier op een rij in Tournee Generaal met Mario De Vries.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Mario.

Wim Ravel en zijn analyse uiteraard. De concertagenda. We zitten nog volop in het festivalhart van de zomer van 2026. Want op 31 juli gaan de legendarische Lokerse feesten van start. En die lopen door tot 9 augustus. 10 dagen.

gaan we gewoon nog even verder. Alleen iets gezelliger en intiemer. Op 4 en 5 september is er Krammerok in Stekenen. Klein, maar boordevol sfeer. Een week later, van 11 tot 13 september, brengt Voodoo Village in Grimbergen je in een bijna magisch festivalsfeer met elektronische vibes. En als afsluiter van deze prachtige zomer is er nog het Pukema Festival in Puurs van 18 tot 20 september. De perfecte manier om nog een keer alles te geven voor we de herfst induiken.

0: Er zit een instrumentaalstuk van James Last. Maar Peter Lau maakt er tekst op. En toen werd het ingezongen met Lingering On.
1: Nossa, nossa.

0: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Runaway van Del Shannon. De regering en hun groene kermis, aflevering 151. In België hebben we geen energiebeleid, we hebben een escape room. Je moet puzzelen, rekenen en op het einde weet je nog altijd niet waar de uitgang is. Ze zeiden, leg dan zonnepanelen, dat rendeert. Dus heel de straat vol met zonnepanelen. Het leek precies een luchthaven voor de zon. Maar nu, als de zon schijnt, krijgen we te veel stroom. En als ze niet schijnt, hebben we gewoon te weinig. We hebben het weer nodig, maar het weer werkt niet altijd mee. Mijn buurman die kijkt elke ochtend niet meer naar het weerbericht, maar naar zijn energie-app. Zonnig, dat is goedkoop, zegt hij. Bewolkt, ik ga vandaag niet koken. Die slimme meter toch. Dat is eigenlijk zoals een schoonmoeder, hè. Hij ziet alles, onthoudt alles en op het einde krijg je gewoon de rekening. Ik zette mijn waterkoker aan en mijn meter die stuurde bijna een pushbericht. Rustige chef, we zijn geen sauna. Ze zeggen, rij dan elektrisch, dat is de toekomst. Maar als je wilt opladen, is het zoals een stoelendans. Er zijn minder laadpalen dan auto's en degenen die vrij zijn, die werken gewoon soms niet. Dat is geen laadpaal meer, hè. Dat is gewoon een café zonder pinten. Tanken tegenwoordig, dat is geen routine meer. Dat is een financiële beslissing geworden. Ik ging tanken voor 50 euro. Weet je wat die pomp tegen mij zei? Mag het iets meer zijn? Ze willen minder fijn stof, maar tegelijkertijd meer werken, meer verplaatsen, meer doen, ja. We moeten precies onzichtbaar worden om milieuvriendelijk te zijn. Ik reed door Antwerpen, mijn GPS die zei, u bent aangekomen, maar ik zag niks meer door al die gezonde lucht. De milieutax, hè? Dat is eigenlijk een soort lidkaart. Je betaalt elk jaar, maar je weet niet goed waarvoor. Mijn zonnepanelen die werken beter dan mijn spaarrekening, maar ze kosten mij ook meer. Mijn elektrische auto is stil, behalve als ik de rekening zie. De enige wind die ik voel, is die uit mijn portefeuille. Een slimme meter? Ja, slim genoeg om mee arm te maken. We moeten groener leven, maar mijn bankrekening die ziet er al serieus bleek uit. We zitten in een groene revolutie. We hebben zon, wind, stroom en plannen. Alleen nog wachten op iets dat echt werkt. Een

Dusty Springfield en You Don't Have to Say You Love Me. We gaan terug naar 1972, een tijd waarin muziek volop in verandering was. Gitaren en drums waren nog altijd de baas, maar plots kwam daar een geluid bij dat toen een beetje buitenaards begon te klinken. Jawel, de synthesizer. En weet je wat? Een van die eerste grote hits waarin je duidelijk hoorde was Son of My Father van Chick Corea.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie

Ik schrok me een ongeluk bij deze plaat. Michael Road en The Boat Ashore. Mijn hoofdtelefoon stond al uit en het gefluit was plots heel hard in de hoofdtelefoon. Kan gebeuren natuurlijk. Ruiken jullie het al? Verse smotenbollen, suikerspinnen en dat herkenbare geluid van botsauto's? Ja, kermissen overal in Vlaanderen. In Genk, Winterslag, kan je nog terecht tot morgen 27 juli. En ook in Lommel Barrière draait alles op volle toeren tot en met 28 juli. Van 1 tot 4 augustus is er kermis in Hamme. En rond diezelfde periode, van 31 juli tot 3 augustus, kan je ook terecht in Genk-Herenstraat. En wie in de buurt van Lommel zit, kan van 2 tot 4 augustus genieten van de kermis in Kattenbos. Half augustus blijft het feest gewoon doorgaan, want van 7 tot 9 augustus is er kermis in Genk-Driehoven. En van 8 tot 11 augustus de gezellige augustuskermis in Oostmalle. En van 9 tot 11 augustus opnieuw ambiance in Lommel werkplaatsen. Van 15 tot 17 augustus is er de Zammelkermis in Geel. En van 17 tot 18 augustus kan je terecht in Pelt met kermissen in Lindelhoeven en Sint-Huibrechtslil. En dan de grote afsluiters van de zomer. Van 22 tot 27 augustus trekt de Centrumkermis van Lommel alle registers open. En op 30 en 31 augustus sluit Geel de zomer af met Oosterlokerkermis. En onthoud, op de kermis win je misschien niet altijd een prijs, maar je gaat wel altijd naar huis met een glimlach. En natuurlijk ook altijd met een beetje poedersuiker op je kleren.

combinatie van de warme stem van Lionel Richie en de elegante, krachtige stem van Diana Ross zorgt voor een magische sfeer. Zo'n nummertje dat eigenlijk perfect past bij een rustig moment of gewoon om eens zalig bij weg te dromen. Hey, welkom en blij dat je nog luistert. Zometeen krijg je van mij Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Maar eerst deze nog van Amy Stewart. Ken je nog? Jawel, denk het wel, hè. Knock on Wood.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons.

Taylor met Radio Memory V-Face. En jij bent uiteraard uitgenodigd, want op zaterdag 29 augustus zetten ze Zaal Willem Tell in Tollenbeek, dat is in Pajottergem, helemaal op zijn kop voor de tweede Radio Memories verjaardagshow. Je kan er trouwens al terecht van in de namiddag, vanaf 15:30 al, heeft voorzien ze jou van tussen 4 en 6 van een gratis kopje koffie. Jawel, gratis. Daarbij twee heerlijke pannenkoeken met suiker. Er zijn ook optredens natuurlijk later op die dag van Jonathan, Pascal Montelli, Frank van Damme, Silla K, Jordi van Het, John Dennis, Sammy Moore en Larissa. Wil je graag boeken? Dan kan dat natuurlijk het best via de website. Dan klik je maar even door naar radiomemory.be en dan naar events.

Michael Costello en She. Voilà, wij gaan eruit, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de collega's en maak er een super weekje van. Tot volgende week.

0: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelo in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle

0: wij staan voor je klaar. Imoterras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoterras.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.
3: Shine bright like a diamond.

0: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis, zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
1: Jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36. Of mail naar Stef Delvoye. Al bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory
5: App. Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Dat waren de jongens van Wet Wet Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En de trucks zijn eigenlijk de geestelijke vader van het liedje. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden een hit mee. De soundtrack van Four Weddings and a Funeral is een versie van Wet Wet Wet in 1994 te horen. En het werd ook een dikke hit voor hen in dat jaar. Love is all around. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, kreeg je Somber te horen met My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is weer voorbij gevlogen de afgelopen week, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet de komende twee uurtjes samen met ons mee. Van bijvoorbeeld Niels Lofgren. Hij had een hele grote hit te pakken. Dat was in 1979. Zometeen, dat fijne. Shine Silently. Na een klepper uit 1988 voor Foreigner. I don't want to live without you. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
2: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Taylor Swift samen met de Dixie Chicks. Kwam in 2019. Soon You'll Get Better. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop voor jullie hebben in het programma. Dat is elke week zo en natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken wat er met jou allemaal staat te gebeuren. De komende week, maar dan wel op het vlak van de liefde. Hoe is het dus met jouw liefdesleven gesteld? Wel, daar gaan we eens een blikje op nemen. En dat doen we straks in deel 2, dus je hebt nog heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, het staat ook nu weer gewoontegetrouw alvast volledig na te lezen via onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Ga daarvoor naar @lex_degroot. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar Bruno Mars met dat fijne Risk It All. En eentje voor de kast. Geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe. Het lied gaat over het maken van een bewuste keuze voor een aanvankelijk verboden liefde en het achterlaten van het verleden om samen een nieuwe toekomst te starten of een nieuwe dag. Het is in het Fries, in Nije Dij. De nacht.

Een dikke hit had ze met deze True Colors. In 1986 ook alweer. Cyndi Lauper, daar hebben we het natuurlijk over. En als je ze nog eens wilt bekijken in haar True Colors of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, wel, ik heb ze verzameld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen dat vind je daar terug, maar ik had het er net al over, ook het liefdeshoroscoop staat er weer netjes geparkeerd. En ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om jou de weg naar Mixcloud gemakkelijk te maken, dus de link staat ook eveneens op de Facebookpagina. En je vindt ons onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Wij gaan zo meteen heel ver terug in de tijd. Ik neem je mee, namelijk naar 1962, met Andy Williams en A Summer Place. En deze is voor Donny Osmond, Breeze On By.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Radio Memory.
5: De beste muziek hoor je hier.
6: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Jermaine maakte deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. En als man van Hazel Gordy en de schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kon Jermaine het niet over zijn hart krijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gingen toen verder als de Jacksons. Jermaine Jackson, ook een hit gescoord met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, weet je wel. Dit kwam uit 1985. Do What You Do. Natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog eventjes geduld. Het komt eraan in deel 2. In dit uur nog eentje van bijvoorbeeld The Bar Case uit 1980. Running In and Out of My Life. Graag tot zometeen.

0: de jongens van The Lighthouse Family wel wat successen geboekt. Dit was er eentje van, Ocean Drive. Maar je kreeg hem hier vandaag in de akoestische versie te horen. Uit 1995 kwam die plaats. En daarvoor, als eerste in deel 2 vanavond in deze Liefde enzovoort, kreeg je van mij Nona in What a Way to Die. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. Met de mooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Maak het lekker gezellig en geniet ook dit uur nog mee. En dan krijg je ook van mij over een drietal platen, ja, dan is het er eindelijk, het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan eindelijk van dichterbij bekijken. Maar ik beloof je, we gaan die tijd nog heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Niels Sedaka uit 1974 zometeen, Laughter in the Rain. Nadat ik heb meegenomen naar 1986 met deze van Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Amper 2 minuutjes en een half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Loy.

0: touch. Origineel is deze van The Weeknd. Dit was de uitvoering van Loy, anno 2022. Blinding Lights. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt dat je deze week meer durft te vertrouwen op je gevoel. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen voor een ontspannen sfeer zorgt. Bij koppels brengt een onverwacht uitstapje opnieuw leven in de relatie. Richting het komende weekend groeit het gevoel dat jullie op dezelfde golflengte zitten. 5 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je straalt rust uit en dat maakt je bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen iemand leren kennen die op zoek is naar een duurzame band. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warm gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde vaak in eenvoudige momenten schuilt. 9 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent nieuwsgierig, maar deze week loont het om ook echt te luisteren. Singles kunnen verrast worden door iemand die meer diepgang heeft dan eerst gedacht. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer begrip. Komend weekend eindigt in een positieve en ontspannen sfeer. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hart verlangt naar duidelijkheid en warmte. Singles voelen sneller aan wie oprechte bedoelingen heeft. Bij koppels zorgt een klein romantisch gebaar voor een grote glimlach. Je merkt dat vertrouwen stap voor stap groeit. Kreeft, je hebt er 2.
1: Leeuw.
0: Je hoeft niets te forceren om indruk te maken. Singles trekken moeiteloos de aandacht van iemand die je zelfvertrouwen bewondert. Bij koppels zorgt een gezamenlijke activiteit voor nieuwe energie. De liefde voelt deze week verrassend vanzelfsprekend aan. Leeuw, je hebt 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat twijfels gemakkelijker los dan anders. Singles kunnen een onverwachte ontmoeting beleven die stilaan uitgroeit tot meer. Bij koppels zorgt een goed gesprek voor een sterker gevoel van verbondenheid. Mercurius helpt je om precies de juiste woorden te vinden. 7 knuffelpunten. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je verlangt naar harmonie, maar niet ten koste van jezelf. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen een veilig gevoel geeft. Bij koppels helpt het om verwachtingen duidelijk uit te spreken. Een rustig moment samen betekent meer dan een groots gebaar. 3 knuffelpunten voor de weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie wijst je feilloos de juiste richting. Singles kunnen een bijzondere klik ervaren met iemand die hen blijft intrigeren. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens open gedeeld worden. Tegen het komend weekend voel je dat de band sterker geworden is. Schorpioen, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en opent nieuwe deuren. Singles kunnen tijdens een spontane uitstap een leuke ontmoeting beleven. Bij koppels brengt humor opnieuw veel lichtheid in de relatie. Je kijkt met een glimlach naar wat nog komt. 4 knuffelpunten boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je beseft dat liefde niet altijd volgens een plan verloopt. Singles mogen wat vaker initiatief nemen, zonder alles vooraf te willen inschatten. Bij koppels zorgt een onverwacht compliment voor een warm gevoel. Kleine stappen maken deze week een groot verschil. 8 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt dat verandering soms precies is wat je nodig hebt. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele kijk op het leven. Bij koppels brengt een spontane beslissing opnieuw enthousiasme. Het weekend nodigt uit om samen iets nieuws te beleven. Waterman, je hebt er 5.
0: Vissen.
1: Je straalt een warmte en rustige energie uit die anderen aantrekt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die heel natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen over de toekomst te dromen. Een liefdevol gebaar maakt de week compleet. 9 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat op onze Facebookpagina. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En je volgt het dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

is Franse zangeres Victor Laszlo presenteerde in 1987 het Eurovisie Songfestival in Brussel en zong toen deze Breathless als openingsact van de show. En niemand minder dan de bekende Amerikaanse artiesten James Ingram en Bonnie DeBarge, die verzorgden destijds de backing vocals. Victor Laszlo dus, met Breathless.

0: zoals je het kan horen aan de achtergrond, dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar het jaar 1973. Het openingsnummer van het album en de soundtrack van de film Jonathan Livingston Seagull. Het nummer belichaamt de zoektocht naar vrijheid, zelfontdekking en het overstijgen van je eigen grenzen. Net zoals de male Jonathan in het verhaal. Neil Diamond, MB. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Lost. But I painted sky.

got some nice white wine.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Je